Daar hoorde Ulla Britt zijn laat ook de I Always Get Lucky With You met George Jones. Maar dan gaan we spelen voor de Roland ook de Villa Hara Judy met Elvis Presley.